0: Drop dine leinen, skip dine spil.
1: Ik kan wolken niet leren, maar stroom die grammen. Ik kan waarde, ik spoot. Drop dine leinen.